0: पुकार है आजा, सुनाई हमको हिमेश रेशमिया के साज और संगीत में सवाई भात, तेरे दिल याद में, दिल तेरे याद में रोता है।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07 3 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Dit is Vahon Hindustani Radio.
0: Ramanam, Ramanam, Ramanam, Ramanam kahiye. Na koi kharcha lagta hai, na koi rupaya lagta hai. Bas Ram hi naam kehte, gungunate, chal.

0: और ये भी है कि आपका अस्तित्व जो है, आपका पर्सनालिटी जो है, वो आपके कर्म से है। हाँ, आपके कर्म से है, किसी की नजरिया से नहीं। हाँ, किसी के देखने से, किसी के बोलने से नहीं, बल्कि आपका अस्तित्व जो है, आप जो है, वो आपके कर्म से है। जो आप है वो आप ही के कर्म से है। ये प्रोग्राम जो हम सब मिलके सजाए हैं और हम सब मिलके सुने हैं, देने सुनने के लिए इस वक्त के आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार और आगे सुनते ही रहना।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edwin van het Geloof.
4: De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van €6,6 miljard uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is €4,7 miljard voor EU-lidstaten, €1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en €900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. VAHON Hindustani Radio.
0: जी सुनने वालों, आपको हार्दिक से स्वागत है और यहाँ से हम सुनेंगे श्री लता जी की आवाज़ में

0: भी
1: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अर्फर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit, dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: En zo hebben we geluisterd naar zo'n geweldige nummer op dit moment. Ja, u wordt. Naar u wordt dan vandaag ook wederom een prachtige dag en een. Dat gevuld is met heel veel liefde. Wordt gewenst door Vahon Hindustani Radio. In het begin, in het leven, mijn lieve mensen, in het leven komt alles terug. Ja, u hoort het wel goed. In het leven komt alles terug. Het kwaad keert terug naar de afzender. Ja, liefde naar degene die het hebben gegeven. Dat is zeker zo. Leugens naar degene die ze hebben verteld en afgunst naar degene die het voelden. Ja, het wiel draait voor een ieder, dus wees bewust.
1: Ja?

0: मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में हमने सुने फिल्म आशा से ये गीत आप तलक पहुंचाया गया है। हैट लीफ मैं मैन लीफ मैं मैन लीफ लीफ लॉस्टरार्स हैट लीफ इज फ्रेम्ड डेंट मैन एंड फॉर सोमग इज दैट ओक वेल मैं हेट इज एन मैन सेग हेलमान फ्रेड We komen, maar de tekst is als volgt. Het leven is vreemd. We komen ter wereld met niets. Vervolgens jagen we ons hele leven geld, succes, een huis en nog duizend andere dingen na. We blijven streven naar meer en meer. Alsof we alles mee zouden kunnen nemen. Uiteindelijk. Uiteindelijk vertrekken we precies zoals we gekomen zijn. Met niets. En bij deze bedoelen we het materieel, het tastbare. We vertrekken met niets. Zelf met het lichaam waarmee geleefd hebben op dit aarde. Die kunnen we zelfs niet meenemen. Laat staan. Alles wat meegaat is het goede wat u daar doet. Het spirituele, het goede en het kwade. Alles gaat mee. Mijn advies is, doe het goede. En dan ziet u ook het resultaat van.
1: Hallo.

0: Recht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsloot, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsloot.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 15 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio,
5: Radio Fagon. Digitale radio, fagonfm.nl.
6: Dit is het Fagon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit, dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van €6,6 miljard uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is €4,7 miljard voor EU-lidstaten, €1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en €900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fagon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fagon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
9: आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है यहां पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है आपके लिए लाइव एंड डायरेक्ट और इस वक्त हो चला है 3 मिनट गुजर गया है 11 बजकर शनिवार के सुबह की कार्यक्रम है 27 सितंबर हो चला आप दोस्तों हां हां 26 सितंबर हो चला है, नौवां महीना जैसे मैं कहती हूँ हर बार, नौवां महीना

Laat kabel, ha. Laat kabel over de stoep mag straks toch. Den Haag begint proef met speciale tegels. Ja, met speciale tegels dat de laadkabel over de stoep kan. Ja, Den Haag, de Hagenaar die hun elektrische auto thuis willen opladen, maar geen oprit hebben, kunnen vanaf volgend jaar meedoen met een proef. Op dit moment is het verboden om een oplaadkabel over de stoep te leggen. Nu is het verboden, maar volgend jaar wordt dan op de proef gesteld of dat wel mogelijk kan zijn. Omdat mensen hierover kunnen struikelen, dat is wel zo. Den Haag start nu een proef met speciale kabelgoottegel, zodat thuis opladen wel veilig kan. De gemeenteraad heeft een motie hierover aangeboden.

बात तो सही है। और फिल्म का नाम हम देखें तो नाम है अपना देश। हाँ, फिल्म अपना देश है। ये सुंदर सा गीत, खरातिस मानीरन, खरातिस मानीरन, हाँ, खरातिस मानीरन ओम योर मेंटल वेलसेंट बुत्सन एंड दैट सेन सेकर, लखन स्पोर्टन मेडिटेरन गेसोंद एटन genoeg drinken, geen alcohol natuurlijk, dankbaarheid uiten, ja, dankbaarheid uiten, frisse lucht, jezelf uitdagen, natuur opzoeken, huisdier knuffelen als u ze hebt, ademhaling oefeningen doen, tijd aan tijdje gewoon offline zijn. Geen telefoon, geen andere bezigheden, geen televisie. Ja, het zijn gratis manieren om je mentaal welzijn te boetsen. Voldoende slaap. Ja, voldoende slaap. Gesprekken met geliefden. Knuffelen. Lezen. Lichamelijk contact. Ja, lichamelijk contact kan je ook zien als... ja, lekker dansen, jezelf aanmoedigen. Ja, jezelf aanmoedigen om iets te ondernemen. En zonlicht. Zonlicht is ook heel belangrijk. Bewust rusten. Ja, bewust rusten, plezier maken, nieuwe avonturen aangaan, mindfulness, netwerken. Ja, mild zijn. Waar nodig is, tijd met geliefden doorbrengen en spiritualiteit en zeker ook nog wandelen. Ja, en je mentale welzijn verbeteren hoeft niet altijd geld te kosten, ingewikkeld te zijn of uren van je dag te vragen. Ja, je mentale welzijn verbeteren hoeft niet altijd geld te kosten, ingewikkeld te zijn of uren van je dag te vragen. Soms zit het juist in de kleine dingen die je vaker mag doen. Bewegen, lachen, naar buiten gaan, rust nemen, verbinding zoeken of simpelweg even offline zijn. Je hoeft niet alles tegelijk te veranderen. Kies er vandaag één en dat is al lang genoeg. Hamare Sutmer Seher Seher ke rehne wali Srimati Mila ji, jo radio ke kareeb hokar aur radio follow karte hain, उनको भी रेडियो फाउन के तरफ से दिल से धन्यवाद किया जाता है। और आप भी जो सुन रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद किया जाता है। और यहाँ से मिला जी के वास्ते एक सुंदर सा नगमा पेश हो रही है, तुमको हमारी उम्र लग जाए।

Ways yourself. Ways yourself. Yeah, that is ook heel belangrijk. Ways yourself. Want van jongs af aan hebben we dingen aangeleerd. Ook hoe we moeten leven, denken en onszelf presenteren naar de buitenwereld toe. Ben je anders, dan werd je uitgelachen, gepest of zelf uitgestoten. Maar de waarheid is, dat we voor onszelf moeten leren leven. Dat elk persoon uniek is op zijn manier. We hoeven niet op elkaar te lijken. We moeten teruggaan naar de kern van onze eigen waarden en normen. Zonder invloed van de mensen om je heen. Zonder invloed van de maatschappij en social media. En daar sta ik voor. U ook. Want ik leef, u leeft. Uw eigen leven. Op uw eigen manier. Ook al is deze saai in de ogen van anderen. Ik neem beslissingen alleen. Ik bespreek niets met anderen. Ik kleed me hoe ik wil. Ik eet waar ik me goed bij voel. En dat is dan wees jezelf. Ik heb het zo in een ik-vorm gelezen, maar het kunt u ook van uw kant ook in de ik-vorm lezen. Durf echt jezelf te zijn. Durf echt jezelf te zijn. Niet wie anderen verwachten dat je bent. Niet wie de maatschappij vindt dat je moet zijn. Maar gewoon jij. Vanuit jouw eigen waarden, keuzes en gevoel. Minder aanpassen, minder jezelf. Minder aanpassen, meer jezelf. Minder twijfelen, meer vertrouwen. Leven op jouw manier. Wil... Ja, wilt u die stap ook zetten? Nou, dan kunt u dat dan ook vandaag beginnen.

फिल्म फर्ज से ये सुंदर गीत जो रिमिक्स किया गया है लतिनो फारसी में एन ओरिजिनल इस गसोंग दूर रफीजी लाट्स या u hoort het goed लाट्स als ze weglopen लाट्स als ze je niet begrijpen als ze roddelen als ze oordelen als ze twijfelen als ze er niet voor je zijn लाट्स ja लाट्स je hoeft niet te achtervolgen je hoeft niet uit te leggen je hoeft het niet op te lossen laat hen doen wat zij doen en jij doet wat jij wat voor jou rust geeft bescherm je energie focus op jouw pad laat de controle los jij bent niet te veel jij bent niet te weinig jij bent gewoon niet voor hen dat je bent gewoon niet voor hen en dat is zeer zeker oké. Ja, nog een keer laat ze je verkeerd begrijpen, laat ze oordelen, laat ze afstand nemen, laat ze kiezen wat zij willen kiezen, niet omdat het je niets doet, maar omdat niet alles van jou is om te controleren, uit te leggen of te herstellen. Hoe meer energie je besteedt aan het veranderen van een ander, hoe minder er overblijft voor jouzelf. Dus laat los wat niet van jou is. Bewaar je energie, blijf bij jezelf. Kies voor wat jou rust geeft. Soms is loslaten niet opgeven. Soms is het stoppen met vechten voor iets wat je niet kunt controleren. Daarom, simpel, laat ze.

Very sweet, very sweet, very sweet. फिल्म पकी सासे ये सुंदर सा गीत यहाँ से न्यू यश में सुना दिया गया है. Een vrouw verwennen betekent niet altijd geld geven. Het betekent geld, aandacht, er emotioneel voor haar zijn en fysiek voor haar zijn en mentaal natuurlijk ook. Geld komt en gaat, maar hoe jij haar laat voelen, blijft voor altijd.

0: हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये इंस्ट्रूमेंटल है, बल्कि ये इंस्ट्रूमेंटल मुझे भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि इशारा यही है विज्ञापन लगाने के। विज्ञापन सुनने के बाद आपसे फिर यहाँ पे फाउनिस्तानी रेडियो से हम जुड़ेंगे।
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer.

een lichaam van vermiste vrouw gevonden. Yesamachare 24 september ka. Delft Sheher ke baat hai. Yesamachare in het water langs het Kennenbrugpad in Delft is donderdagochtend een lichaam aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een vrouw die al ruim anderhalf week werd vermist. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek naar de toedrag is in volle gang. Dat meldt de politie. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte, ook vanuit Faunistani Radio. Een 44-jarige vrouw verdween op zondag 13 september. Ze was voor het laatst gezien in de Delftse wijk Tandhof. Per dag komen 10 vermissingen binnen bij politie. We nemen ze allemaal even serieus, wordt gezegd. Regio, ongeveer 35 keer per jaar krijgt de politieeenheid van Den Haag, waar heel onze regio deel van uitmaakt, de mededeling dat iemand vermist is. Dat is gemiddeld dus bijna 10 keer per dag. En al die keren wordt de melding uiterst serieus genomen. In verreweg de meeste gevallen is een vermiste snel weer terecht, maar wanneer een man, vrouw of kind langer weg is, raakt Marieke erbij betrokken, de specialist vermiste persoon van de politie Den Haag. Er wordt gezegd, in 80% van de gevallen is er vermist persoon binnen 48 uur weer teruggevonden.

Alpha aan de Rijn, discotheek Stop Ermee. Een nachtclub hebben heeft geen zin meer. Alpha aan de Rijn. Na 2 jaar vol veranderingen sluit nachtclub The General in Alpha aan de Rijn. Op veel weekendavonden waren de deuren al gesloten, maar nu blijven deze definitief dicht. De sleutel draagt eigenaresse Denise over aan de eigenaar van Schatje, die al bezig zijn met plannen maken om de ruimte te verlaten, het overdragen. Het

वाक्य में न जाने किसी पे आएगा अगर दिल आवारा है तो। Veel mensen vergeten dat de waarde van een persoon niet wordt bepaald door het dat hij bezit, de auto waarin hij rijdt of het geld dat hij heeft, maar door de manier waarop hij leeft en anderen behandelt. Ware rijkdom wordt niet gemeten aan wat wij bezitten, maar aan de liefde, respect, de vriendelijkheid die wij aan anderen schenken. Een warme woord, een helpende hand, een luisterend oor of een klein gebaar van liefde kan voor iemand anders een wereld van verschil maken. In de ogen van Bhagwan zijn mededogen, nederigheid en goede daden de mooiste sieraden die een mens kan dragen. Laten wij daarom niet alleen streven naar meer bezit, maar vooral naar een zuiver hart, liefdevolle woorden en oprechte daden. Wie goed doet voor een ander, verrijkt niet alleen het leven van die ander, maar ook van zijn eigen ziel. Laten wij samen leven met liefde, respect en mededogen voor alle levende wezens. Maar daarbij ook, wees alert, laat niemand over je heen walsen. Kom voor jezelf op.

oricine soul full, oricine गाया गया है मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। Het leven is geen rechte weg. No. Het leven is geen rechte weg. Het is een heilige reis. Het is een heilige reis tussen karma en keuze. Wat er tot nu toe is geschreven op jouw pad naar de keuze van je vandaag maakt, van de keuze dat je vandaag maakt, die je vandaag maakt, vormen nog steeds de weg die je wat er tot nu toe is geschreven op jouw pad, maar de keuzes die je vandaag maakt vormen nog steeds de weg die je gaat. Het leven verloopt. Het leven is een heilige reis. Ja, dit vind ik ook zo bijzonder om te lezen. En hoe mooi het verwoord is. Het leven is een heilige reis. Het leven verloopt niet altijd zoals wij het hadden gepland. Soms brengt het ons vreugde, soms uitdagingen en soms een onverwachte wending. Maar iedere stap op onze levensweg heeft een betekenis. Volgens de spirituele wijsheid leert karma ons dat onze daden gevolgen hebben. Tegelijkertijd krijgen wij iedere dag opnieuw de mogelijkheid om bewust te kiezen. Kiezen voor liefde, geduld, vertrouwen, vergeving en het goede. Sri Krishna leert ons om onze plicht met een zuiver hart te doen en vertrouwen te hebben in Bhagwan. Wij kunnen niet alles wat op ons pad komt veranderen, maar we kunnen wel bepalen hoe wij ermee omgaan. Laat het verleden je niet tegenhouden. Leer van wat geweest is. Maak vandaag keuzes vanuit liefde en dharm. Vertrouw op dat Bhagwan je op de juiste weg begeleidt. Een nieuwe dag is een nieuwe kans om een mooie stap vanuit te zetten, een mooie stap vooruit te zetten. Mogen onze Heer daarboven ons wijsheid, innerlijke rust en kracht schenken om onze levensweg te met vertrouwen

और शनेल ये गीत गाया गया है मोहम्मद रफी जी की आवाज में। फिल्म का नाम कन्यादान, हाँ फिल्म का नाम कन्यादान। न्यू यश में ये गीत सब बना दिया गया है और वो भी IA प्रोग्राम के जरिए से। Je kunt het verleden niet veranderen, mijn lieve mensen, ik ook niet, maar probeer de tijd die we nog krijgen zo mooi mogelijk in te vullen. Het verleden loslaten, het heden omarmen, maar vooral in het nu leven. Het verleden kunnen wij niet veranderen, maar Bhagwan geeft ons iedere dag. Maar Bhagwan geeft ons iedere nieuwe dag een kostbare kans om met liefde, vertrouwen en dankbaarheid verder te gaan. Laat spijt plaatsmaken voor wijsheid, zorgen voor geloof en verdriet voor innerlijke vrede. Gebruik de tijd die je vandaag krijgt om goed te doen, liefde te geven, anderen te helpen en je hart dichter bij Sri Krishna te brengen. Aap apne isht ke paas jada kareeb ho jaoge. Maak van iedere dag een mooie herinnering, want het leven is een geschenk van Bhagwan. Mogen we de kracht en de zegenen van de Allerhoogste mogen ontvangen met vrede, kracht en wijsheid, dat we ons leven door kunnen brengen. Vijf over half één, hoe tjalaai. Verdachte schietpartij Amsterdam in volledige beperking. Politie deelt geen informatie. De politie deelt nog niks over de man die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam. Daar werd vrijdag een man doodgeschoten op een druk terras. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

man probeert met auto op politie in te rijden. Agent schiet gericht terug. De politie heeft in de Noord-Brabantse gemeente Someren schoten gelost op een verdachte die met een auto wilde vluchten en op een agent probeerde in te rijden. De man werd later alsnog aangehouden. Ook een tweede man is gearresteerd.

woning in Doesburg twee keer in korte tijd beschadigd doordat autogevel ramt. Bij een woonhuis in het Gelderse Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een ravage ontstaan, doordat een auto van de weg ernaast schoot. De gevel van de woning raakte fors beschadigd.

Er wordt gezegd, drink gerust kraanwater. Te veel chemische stoffen maken je niet direct ziek, wordt gezegd. Het is gevaarlijk dat in het drinkwater van veel Nederlanders te veel PFAS zitten. Nee, zeggen expert tegen nu.nl. Volgens hen kunnen mensen gewoon kraanwater blijven drinken. In fleswater zitten ook PFAS en microplastics.

Bermuda en vijf vermisten. Na explosie in toeristisch centrum van Athene. Bij een explosie in een appartementengebouw in Athene is vrijdag een vrouw om het leven gekomen. Nog eens vijf mensen zijn vermist. De ontploffing vond plaats in het toeristische hart van het Griekenland, van het Griekse hoofdstad. Onder de vermisten zouden toeristen zijn. De explosie vond vrijdagochtend plaats in de wijk Plaka, op zo'n 250 meter afstand van de Acropolis.

doden bij ongeval op A76 in Limburg. Slachtoffers meermaals door auto geraakt. Op de A76 tussen Heerlen en Geelen is in de nacht van vrijdag op zaterdag ter hoogte van Schinnen iemand om het leven gekomen bij een ongeval. De politie kreeg rond 3 uur in de ochtend een melding van een verkeerongeval op de snelweg. Eenmaal ter plaatse constateerde de politie dat het slachtoffer op het stuk snelweg door meerdere voertuigen was geraakt. Oh my god. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. We houden nu nog rekening met meerdere scenario's, meldt de politie.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.

0: dag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 063-00-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit, dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van €6,6 miljard uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is €4,7 miljard voor EU-lidstaten, €1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en €900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: तो दोस्तों आज हम आप लोग को सोका चटनी भी कुछ सुनाएंगे कुछ हॉट डांस नंबर भी सुनाएंगे तो आप लोग जरूर सुनते रहना ये गीत आप सबके लिए भी है

Dostoe, dit was een hot one van Radio Vahon. Proud agla zombie ek special chutney zoka mixe, aap loko nachna parega.

En dat was een shuka shuka shuka chitty zong. Aur dosto aur aage ko hum chalte hai badhate hai apna zong ko. And only the hot one by radio for horn.

Ori zona, ori zona, ori zona, zona, zona. Only hot bij Radio Van Bollywood Song.

0: beste Bollywood-hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echt

0: echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
6: To the stop, hoj puri song, kitni dino baate, ham chalate hai, aao dekha jai, that is last bhojpuri song fun, 2024.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan...

0: है ना कोई रहेगा जोर। मैं मुतिन गोवा नेकंतिन फैंस सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Faro FM.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Faro FM.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
8: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
9: एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चलिए मिलकर सुनते हैं

0: Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweer.
3: Dekha jaye 9 saal baad ye log aaj ek baar phir mera saath de rahe hain. To bhaiya John apni awaaz suna dijiye.
4: Bhai bedankt, bhai bahut shukriya ki aap hum log kya par daawat de rahe hain dat u ons geroepen heeft.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-227.

0: Mene de reactor is tired, de dinges daar, de politie kom en zak, de dinges van mij, kijk, zak, de dinges van jou.
1: Abari miau chai, dat die de malo, baby.

0: Met onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4 मेरे इन्फो radio fahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 0736 23 2047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit, dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

oude movie. Ik doe je kleren van 1981. Je song he, ik oude chalte he, jaren 90. Alka yang ni kumar shanu dit narayin ka ye geet he, jo aapko jaroor pasand hoga.